0: Tamam. Misschien trekken ze aan van hold short op nummer 06 Katakia.
1: 701 Shannon, descend to level 130.
2: Descend to level 130, Ryanair 701.
3: Five, Ryanair 69 kilo box. Thank you, bye bye.